koppen heeft te drukken. Ik ben ze meer voor alle leukleidragend zijn. De schöne Lied ganz wie Rose van John Denver. Vor allem für den Vater und die Mutter. Danke vielmals. Ade.